Eva zeven honden, kom de bij sleven. Dan kom de Eva zeven honden, kom de bij sleven. Dan kom de Eva zeven honden, kom de bij sleven. Dan kom de Eva zeven honden, kom de bij sleven.

Eva Zeva. Er komt de bijsleeper van de Eva Zeva. Er komt de bijsleeper van de Eva Zeva. Daar die Eva Zeva van de bijsleeper.